0: Serré.
1: Dan ik pas een jol kusil ook te moet even te moet te gaat achter aan te hebben haar weer meer malomassie sanus. Hoe lukt het TV?